0: internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking, het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. I can...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond, komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Daardoor raken ze vaak opnieuw in de problemen. De brancheorganisatie wil dat de nazorg weer terugkomt. Mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof. Ze willen dat de sancties van Trump worden teruggedraaid, omdat het strafhof nog amper kan functioneren. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar andere partijen die de plannen steunen. Het weer, vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.

0: Cause it's another day.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
3: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
2: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
4: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
2: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die in de behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Daardoor raken ze vaak opnieuw in de problemen. De brancheorganisatie wil dat de nazorg weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. En Amerikaanse president Trump neemt de opnieuw maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. In Colombia worden na de aardbeving van afgelopen maandag nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker oplopen. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.

0: ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Rob van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, even kijken, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk van Den Oever naar Heerenveen, is dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Verkeer vanuit Noord-Holland kan het beste omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7 en 307 en de A6. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Duif zaagt de week door.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn voor

0: vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie, nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de Afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Koornwerderzand, 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod

0: gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de Afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Koornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de Jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie.

0: Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Koornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
3: Goedemiddag luisteraars. Dit is het woensdag lunchroom programma op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.

Een hele goede middag, luisteraars. Ik ben vandaag begonnen met Chris de Burgh, The Lady in Red. Gevolgd door de Boomtown Rats, I Don't Like Monday. En ik ga door met Rob de Nijs, Alles wat ademt.

0: Binnenkort gaat het weer van start. Leuke en leerzame cursussen bij Pluspunt. Zin om iets leuks te doen, nieuwe mensen te ontmoeten of een hobby op te pakken? Er starten weer verschillende cursussen in september en oktober. En zoals Nederlands yoga met meditatie, zelfverdediging voor vrouwen, line dance, open atelier en voetjes van de vloer. Check snel de startdatum en meld je aan via www.plus.zandvoort.nl. www.plus.zandvoort.nl. Tot snel. The Beatles. Hey Jude.
1: Hey.

0: 1-1.
1: Mijn 3-in-1 vandaag die gaat over Mary Hopkins. Geboren in 1950 en dat is een Welse zangeres. Haar single Those Were The Days, geproduceerd door Paul McCartney, kwam in Groot-Brittannië uit in augustus 1968 op het Apple-label en bereikte daar de eerste plaats. En de tweede plaats in de Verenigde Staten. Mary Hopkins vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk in 1970 tijdens het 15e Eurovisie Songfestival en bereikte met het liedje Knock Knock Who's There een tweede plaats. En ik heb gekozen voor u Those Were The Days, Knock Knock Who Is There en Streets of London. Veel plezier.

Dit waren de Beach Boys met Kokomo. Wil je meer bewegen en nieuwe vrienden ontmoeten? Sluit je dan aan bij de Wandelclub. Elke twee weken maken we op maandagochtend samen een rustige en gezellige wandeling door Zandvoort en de omgeving. Met ruimte voor een praatje onderweg. En datum en de tijd is van 10 uur tot 11 uur en het is om de twee weken. De locatie start bij Pluspunt Noord, Vlemingstraat 55. En het kost helemaal niets. En de aanmelden is niet nodig. Celine Dion, Because You Love Me.

Dit was Matthias Ruim met Verdammt, ik liep dich. In de zomer kan het druk zijn in Zandvoort. Vooral op zonnige stranddagen. Met een goede voorbereiding begint je ontspannen aan je bezoek. Reserveer vooraf een parkeerplaats op de Parkeren De Zuid of de parkeergarage LDC. Of kies een plek iets buiten het centrum. Zo start je jouw stranddag zonder problemen. Marco Borsato, de waarheid.

Is je lamp kapot? Doet een apparaat het niet meer? Of kan een kledingstuk nog wel een kleine reparatie gebruiken? Kom dan langs bij de Repair Café. Samen met handige vrijwilligers kijk je of je je spullen kunt repareren. Vaak is een kleine reparatie al genoeg om iets een tweede leven te geven. Het is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Tijdens het wachten is er ruimte voor een kopje koffie en een gezellig praatje. Datum en tijd is vrijdag 14 augustus van 2 tot 4 uur 's middags. De locatie: Pluspunt, Zandvoort Noord. De reparaties zijn gratis, alleen eventuele onderdelen en materiaal, die moet je wel betalen. Status quo, rocking all over the world.

0: einde van het eerste uur lunchroom op deze woensdag. Graag zie ik u terug na het nieuws en de boodschappen. Tot zo.
1: Tot straks, na de commercials.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststrueel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de Afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Koornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort.

0: sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
2: Meer luisterplezier. Met muziek en informatie.
3: Weet wat hier leeft.

Welkom terug voor de tweede uur lunchroom op deze prachtige woensdag. En ik ben begonnen met Dr. Hook en het Medicine Show met Baby Makes Your Blues Chains Talk. Gevolgd door Chris Norman en Susie Quattro met Stumbling In. En ik ga door met Robert Jacketti en de Scooters. I Save the Day.

0: Artiest in het licht.
1: Franciscus Aart Maria Halsema, geboren in 1939 en overleden in 1984, was een Nederlandse cabaretier en zanger. Zijn cabaretdebuut maakte Halsema in 1960 bij het Pauze Cabaret in het City Music Hall in Amsterdam. Een jaar later ging hij aan de slag bij het cabaret Lorelei. Toen Halsema gevraagd werd om op het Boekenbal van 1983 op te treden, moest hij hiervan afzien wegens problemen met zijn stembanden. Begin 1984 werd hij opgenomen in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam wegens keelkanker. In 24 februari 1984 overleed hij op 44-jarige leeftijd. Halsema ligt begraven op het Amsterdamse begraafplaats Zorgvliet. Het is al meer dan 40 jaar geleden dat cabaretier Frans Halsema overleed, maar in de harten van het publiek leeft hij nog altijd. Zijn grote hits van Voor haar en Vluchten kan niet meer worden nog altijd veel gedraaid. En voor mensen kennen we nog steeds legendarische cabaretscènes zoals Zeg geen ja en geen nee en Raden maar uit je hoofd. Nu kruipt acteur Soy Kroon in de huid van Frans Halsema. Voor haar, de Frans Halsema musical, is een intieme biografische musical met een lach en een traan. Hier is Frans Halsema met Voor haar.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Dit was Blondie met Call Me. Het Zandvoorts Racefestival krijgt er vanaf vrijdag 7 augustus een extra publiekstrekker bij. Met de komst van de jaarlijkse kermis wordt het attractieplein verder uitgebreid. Dit jaar telt het plein 15 attracties en maakt ook Boulevard de Fauvage deel uit van het festivalgebied. Bezoekers kunnen de komende weken niet alleen terecht bij de kermisattracties, maar ook bij de eerder geopende reuzenrad, twee elektrische kartbanen, race-simulatoren en nieuwe openluchtbioscoop op het strand. Daarmee groeit het festival in aanloop van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix opnieuw verder uit tot een breed programma voor inwoners en bezoekers. Volgens Rob Langenberg, directeur-bestuurder van de stichting Zandvoort Beyond, wordt het aanbod stap voor stap uitgebreid. Iedere week voegen we nieuwe attracties toe, waardoor er steeds meer te beleven valt voor bezoekers en inwoners. Met een grote attractieplein, de openluchtbioscoop en Xinair en de vele raceactiviteiten bieden we een programma waarin entertainment, ontspanning en racebeleving samenkomen. Paul McCartney met We'll All Stand Together.

Dit was Elton John met Can You Feel the Love Tonight? Heb jij een uurtje over? Misschien is vrijwilligerswerk wel iets voor jou. Ontdek hoe je met je talenten iets kunt betekenen voor een ander. Ontmoet nieuwe mensen. Doe waardevolle ervaringen op en beleef plezier aan wat je doet. Groot of klein, af en toe of regelmatig. Jouw inzet maakt het verschil. Ben je benieuwd wat bij jou past? Of heb je nog andere talenten die je graag wil inzetten of benutten? We gaan graag met jou samen in gesprek en verkennen de mogelijkheden. Interesse of meer weten? Neem gerust contact op met Helene Snoep. Mail h.snoep@plus.zandvoort.nl. Bekijk alle activiteiten van Pluspunt Zandvoort via de website. Roxette, I must be have been love.

Dit was Michael Jackson met Heal the World. Starship is een Amerikaanse band met 6 leden. Toen Paul Kontrer in 1984 de band Jefferson Starship, voorheen ook bekend als Jefferson Airplay, verliet, werd de bandnaam in 1985 om juridische redenen gewijzigd in Starship. Er zijn verschillende wisselingen van de bandleden geweest. De band heeft 4 studioalbums uitgebracht. Grootste hit van de band zijn Nothing Gonna Stop Us Now, Sarah en We're Building City. Ik heb voor gekozen van Nothing Gonna Stop Us Now.

Dit was René Klein met Mr. Blue. Het museum is sinds kort een schatrijker. De officiële penning van een hulpstraatvonder. Deze kwam uit de oude burgemeesterkluis en is voor de gemeente aan het museum in bruikleen gegeven. De wet op de strandvonderij is een Nederlandse wet uit 1931 die regelt dat er gebeurt met spullen die op het strand of in zee worden gevonden. De belangrijkste regel van deze wet gaan over de taak van de strandvonder, de burgemeester. De meldplicht voor de vonders en de regels van strandjutten.

Dit was Johnny Logan met Watch Another Ear. In de zomer is er altijd iets te doen in Zandvoort. Denk aan strandfestivals, watersportactiviteiten, zomermarkten, de kermis en gezellige muziekfeesten in het dorp. Augustus staat helemaal in het teken van het racefestival en het Dutch Grand Prix. Van strand tot centrum, de hele zomer door, valt er altijd wel iets te beleven in Zandvoort. Herma's Houseband, I Will Survive.

dit was Lunchroom weer voor deze week. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week woensdag. Dag!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

ik graag 100 worden. Ik wou mijn leven aan je geven. Met jou zou ik wel 100 worden. Maar bij jou duurde de eeuwigheid.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Vele liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Heerenveen tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland. De meeste vertraging daar nu op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Avenhoorn 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 6 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Kaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro voor noodhulp aan de mensen die in Colombia werden getroffen door de aardbeving. Daarbij vielen honderden doden en nog veel meer gewonden. Ook liggen er mogelijk nog duizenden mensen onder het puin. En het Nederlandse fietsbedrijf Axel wordt mogelijk overgenomen door Quanta Capital. De Ierse investeringsmaatschappij overweegt een bod op het bedrijf. Axel is bekend van de merken Batavus, Sparta, Koga en de bakfietsen van Babu. Gisteren werd het failliet verklaard. Het weer, zonnig en warm en vanavond is het helder en dus is de zonsverduistering goed te zien. Morgen nog warmer.
0: Dit is...

0: De nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertragingen in Noord-Holland op de A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Hier gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man van 35 opgepakt voor bekladdingen van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Vannacht werd er op onder meer het UWV-gebouw in Rotterdam met rode verf geschreven. Over het motief van de dader is niets bekend. Aardverschuivingen in de Filipijnen hebben aan zeker 15 mensen het leven gekost. In en rond Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief die veroorzaken hevige regenval en overstromingen. Er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. In de VS werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De bestuurder is de eerste mens die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. Het weer, vanavond is het droog en helder. Morgen zonnig en maximaal 35 graden.
0: Dit is ZFM. Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet. En Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog veel verkeer onderweg in Noord-Holland. De meeste files die er staan hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud. Met een paar uitzonderingen. De A6 om te beginnen, Muiden richting Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. A9 Diemen richting Amstelveen. Voor Amstelveen een half uur vertraging ook door een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. En tenslotte valt ook nog op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem een kwartier vertraging. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël of Oekraïne op dit moment niet kunnen. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden voor het bekladden van verschillende gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Het gebeurde onder meer bij het Openbaar Ministerie en het UWV. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlands bedrijf achter Batavus fietsen ging gisteren failliet. En Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Het weer vanavond droog en helder. Morgen is het zonnig en maximaal 35 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa.

0: Want zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee, bijvoorbeeld op het strand in Petten.
1: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer, ja, dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
0: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal opvallende files in Noord-Holland op dit moment. Om te beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad gebeurde er ongeluk. Een rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Batuverdorp en Haarlem-Zuid is de weg weer vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A44 Amsterdam-Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd net voor Kaagdorp. De weg is zelfs helemaal dicht, omrijden kan via de A4. En dan is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 Haarlem-Zandvoort, voor het circuit 8 kilometer met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar bijna 5 kilometer file met ook nog eens 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
5: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5.

0: verblijvende jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal opvallende files in Noord-Holland op dit moment. Om te beginnen de A6, Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad gebeurde een ongeluk. Een rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Haarlem-Zuid is de weg weer vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A44 Amsterdam-Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd net voor Kaagdorp. De weg is zelfs helemaal dicht, omrijden kan via de A4. En dan is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 Haarlem-Zandvoort, voor het circuit 8 kilometer met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar bijna 5 kilometer file met ook nog eens 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.

Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Pop Boulevard. En in deze aflevering een ode aan Journey Kaagman, vooral bekend als voorvrouw van de groep Earth and Fire. Dus in deze aflevering veel muziek van Earth and Fire en informatie over Journey Kaagman. Het eerste uur, zoals gezegd, heel veel informatie over Journey en natuurlijk helemaal mooie muziek. En in het tweede uur een herhaling van Pop Boulevard aflevering over het Earth and Fire album Song of the Marching Children. Als we kijken naar het belangrijkste werk van Journey Kaagman en Earth and Fire, dan is het toch wel het belangrijkste album Reality Feels Fantasy uit 1979. Dit is commercieel gezien hun meest succesvolle studioalbum. Het bevat de allergrootste hit van de band, Weekend, dat in zowel Nederland als in verschillende andere landen op nummer 1 in de hitlijsten stond. Ook het opvolger Fire of Love stond op dit album. Twee andere albums die heel bekend en groot geworden zijn Atlantis uit 1973. Daar gaan we in het eerste uur ook wat muziek van draaien. En Song of the Marching Children uit 1971, waarin we het tweede uur heel veel aandacht aan besteden. Want binnen de progressieve rock worden deze twee albums algemeen beschouwd als hun artistieke hoogtepunten en klassiekers. Atlantis behaalde destijds de gouden status en bevatte de hit Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En Song of the Marching Children bevatte het epische nummer Storm of Thunder. Maar genoeg gepraat, we beginnen natuurlijk met de grootste hit van Earth and Fire, het nummer Weekend.

Journey Kaagman, de zangeres van Earth and Fire en voormalig jurylid van Idols, is overleden op 79-jarige leeftijd. Ze leed al jarenlang aan de ziekte van Parkinson en leefde de laatste jaren teruggetrokken. Op haar eigen verzoek is haar overlijden pas na haar uitvaart bekendgemaakt. Kaagman werd eind jaren 60 de frontvrouw van Earth and Fire. Met haar krachtige stem en opvallende uitstraling groeide ze uit tot een van de grootste iconen van de Nederlandse popmuziek. De band scoorde grote hits als Seasons, Memories en vooral Weekend, waarmee ook internationaal succes werd behaald. Haar strakke blauwe outfit uit de videoclip van Weekend werd iconisch. Na haar muzikale carrière zette ze zich jarenlang in voor de belangen van Nederlandse artiesten. Ze was medeoprichter en voorzitter van de muzikantenvakbond BV Pop en later voorzitter van Stichting Konemus, tegenwoordig bekend als Buma Cultuur. Van 2002 tot 2008 maakte een nieuwe generatie kennis met haar als jurylid van het televisieprogramma Idols, waar ze bekend stond om haar eerlijke en deskundige beoordelingen. Veel collega's uit de muziekwereld noemen haar een pionier die een blijvende invloed heeft gehad op de Nederlandse popmuziek, zowel als zangeres als belangenbehartiger voor muzikanten.

En we hoorden net het nummer Fire of Love, ook van het album Reality Feels Fantasy uit 1979 alweer. We gaan verder met twee andere nummers van het album. Eerst Seasons of the Falling Leaves en dan People Come and People Go.

0: Earth and Fire was veel meer dan een gewone popgroep. In de jaren 70 behoorde de band tot de succesvolste Nederlandse rockbands, met een eigen geluid waarin rock, symfonische muziek en later ook pop en disco samenkwamen. Journey Kaagman sloot zich in 1969 aan als zangeres en werd al snel het gezicht van de band. Haar heldere, krachtige stem gaf Earth and Fire een herkenbaar geluid. Ze kon zowel dromerige, bijna sprookjesachtige nummers zingen als stevige rocksongs. Op het podium trok ze bovendien veel aandacht door haar uitstraling en podiumpresence. In de beginjaren maakte Earth and Fire vooral progressieve rock. Nummers als Seasons, Ruby is the One en Storm and Thunder combineerden melodieuze zang met lange instrumentale stukken en de kenmerkende toetsen van Gerard Koerts. Later volgden hits als Memories, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Love of Life, waarmee de band ook buiten Nederland veel succes had. Aan het eind van de jaren 70 veranderde de stijl van de band. Met Weekend sloeg Earth and Fire een meer disco- en pop-achtige richting in. Dat nummer werd een internationale nummer 1 hit in meerdere Europese landen en is nog altijd hun bekendste lied. De videoclip met Journey Kaagman in haar opvallende blauwe outfit werd iconisch en maakte haar tot een van de bekendste gezichten van de Nederlandse popmuziek. Veel muziekliefhebbers zien Journey Kaagman als de stem die Earth and Fire zijn karakter gaf. Zonder haar zang en uitstraling zou de band waarschijnlijk nooit zo'n bijzondere plaats in de Nederlandse popgeschiedenis hebben gekregen.
1: Naast de meer poppy songs van bijvoorbeeld het album Reality Feels Fantasy uit 1979... is Earth and Fire ook bekend geworden als progressive rock, als de Nederlandse progressive rock band. In 2 uur gaan we behandelen Song of the Martin Children. Maar nu gaan we wat aandacht besteden aan het album Atlantis uit 1973. Als eerste het nummer Atlantis zelf.

Het album Atlantis van Earth and Fire uit 1973 is een van de meest bijzondere platen uit de Nederlandse popgeschiedenis. Het was het derde studioalbum van de band en kwam uit in de periode waarin Earth and Fire nog sterk beïnvloed was door de progressieve rock. Waar veel mensen Earth and Fire vooral kennen van de latere hit Weekend, laat Atlantis juist de meer avontuurlijke en kunstzinnige kant van de groep horen. Het album sluit aan bij de sfeer van hun eerdere meesterwerk Song of the Marching Children. Lange composities, veel toetsen, wisselende ritmes en een bijna filmische opbouw. De eerste plaatkant van de oorspronkelijke LP bestaat volledig uit het titelstuk Atlantis, een ruim 16 minuten durend muziekverhaal in meerdere delen. Het gaat over het legendarische verzonken eilandenrijk Atlantis, de opkomst, de macht en uiteindelijk de ondergang. De muziek volgt dat verhaal bijna als een soundtrack. Van rustige, mysterieuze passages naar dreigende en explosieve stukken. Een belangrijke rol daarin speelt Journey Kaagman. Haar stem is niet alleen bedoeld als een popzangstem, maar als een instrument binnen het geheel. Ze zingt soms helder en kwetsbaar, soms krachtig en dramatisch. Juist doordat de muziek zo uitgebreid en symfonisch is, krijgt haar stem een bijna mystieke uitstraling. De muzikale architecten van het album waren vooral de broers Chris en Gerard Koerts. Gerard zorgde met orgel, piano, mellotron en synthesizers voor de brede orkestrale klank, terwijl Chris met zijn gitaarpartijen de melodische lijnen bepaalde. De ritmesectie met bassist Hans Sieg en drummer Ton van der Klei gaf de muziek de stevige basis. Naast het lange titelstuk bevat het album ook de grote hit Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Dat nummer werd een top 3 hit in Nederland en vormde een brug tussen de progressieve rock van Earth and Fire en de meer toegankelijke pop die later zou volgen. Wat Atlantis bijzonder maakt is dat het een conceptalbum is. Geen verzameling losse liedjes, maar een geheel met een thema en een verhaal. In die zin past het in de traditie van groepen als Pink Floyd en Genesis uit die periode. Al had Earth and Fire natuurlijk een heel eigen Nederlands geluid. Voor veel liefhebbers is Atlantis misschien wel het bewijs dat Earth and Fire veel meer was dan alleen de band van Weekend. Het was een groep die begin jaren 70 op internationaal niveau meespeelde in de progressieve rock. Als je het album nu terugluistert, hoor je ook waarom Journey Kaagman zo belangrijk was. Zonder haar stem zou de muziek technisch knap zijn geweest, maar met haar kreeg het emotie en een gezicht. MUZIEK

Na het titelnummer Atlantis van het album Atlantis uit 1973 hoorden we Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En wil ik nog voor het nieuws en de reclame twee andere nummers laten horen. Het nummer Fanfare en Love, Please Close the Door. In de tweede uur gaan we weer wat dieper in op Song of the Marching Children. Ook een mooi progressive rock album. Dus tot zo.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 10 over 8 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt, dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en

0: Battenverdorp en Haarlem-Zuid is de weg weer vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A44 Amsterdam-Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd net voor Kaagdorp. De weg is zelfs helemaal dicht, omrijden kan via de A4. En dan is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 Haarlem-Zandvoort, voor het circuit 8 kilometer met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar bijna 5 kilometer file met ook nog eens 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten.

Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. Welkom terug, luisteraars, bij deze Pop Boulevard Ode aan Johnny Kaagman. Dit tweede uur een herhaling van een eerdere aflevering over het Earth and Fire album Song of the Marching Children uit 1971, alweer 55 jaar oud. En we beginnen met het eerste nummer van het album, Carnival of the Animals.

0: Oké, Piet, welkom.
1: Pim.
0: Leuk dat je weer wil meewerken aan deze leuke afleveringen. Ja, Earth and Fire. Ben jij een groot fan van Earth and Fire?
1: Wel geworden afgelopen week, omdat ik dat album heel veel gedraaid heb. En ik vond het steeds beter worden.
0: Oké, leuk om te horen. Ja.
1: Ook een beetje terug in die tijd. We zijn natuurlijk erg verwend, het begin 70 jaar met de opkomst van progressieve bands. Zoals je had de Yes album in die tijd. Emerson, Lake & Palmer met Tarkus.
0: Ja.
1: En Genesis kwam met hele lange nummers op het album Nursery Crime. En we hadden onze eigen Earth and Fire. Ja, het was een hele mooie tijd.
0: Ja. Ja, je zegt progressive rock. Is het progressive rock?
1: Ik denk wel, we

0: We hebben ook kajak wel eens behandeld.
1: Ja.
0: Zit het een beetje in die hoek, Wim, toch wel? Melodieus, symfonierijk.
1: Ja, ja. Als kajak lange nummers, ja, bepaalde...
0: Ja, een hele plaatkant, dat is toch wel progressief. En een nummer die een plaatkant lang duurt, dat
1: ja,
0: is,
1: ja.
0: Dan gaat bij mij altijd alle bellen rinkelen.
1: En als je denkt aan Super Sister of Exception, is dat progrock? Nederlandse progrock?
0: Ja hoor, ja? Met een beetje, als we de definitie een beetje oprekken, zit er zeker element in. Waarbij de meer bij Super Sister dan bij Exception natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat Exception een andere stempel had eigenlijk meer. Gewoon klassieke muziek een beetje pop maken, poppy maken en dat aan de man brengen. Ja. Ook hele mooie muziek hoor.
0: Ja, ja. Moeten we nog een keer behandelen.
1: Ja, zeker. Maar ik ben het met je eens, ja. In 1971 kwam dus het tweede studioalbum van Earth and Fire uit. En het was wel leuk, want kenmerkende van wat je ook zegt, de hele B-kant was één nummer. He, Song of the Martin Shield zelf, ja. Dus inderdaad, een progrock, lang B-kantje.
0: Zeker, zeker. En ook de link even, want we gaan ook de Earring straks behandelen, hè. Met Moonten. Ja, Jaap Egmond, hun oude drummer, heeft het album geproduceerd. En die wist ook van tevoren, die Song of the Marching Children, dat moest en zou een klassieker worden.
1: Oké, ja.
0: En dat, daar heeft hij ook wel aan bijgedragen. Een mooie productie ook.
1: Zeker. Maar is het wel een single geweest? Want eigenlijk van die plaat vind ik het, of van dat album, vind ik Storm of Thunder heel mooi en heel pakkend. Ja.
0: Ja, het is mij ook te lang geleden, maar ik las dat... Zowel de, wat jij noemt Storm and Thunder is een verkorte versie als single uitgebracht.
1: Oké, ja.
0: En ook van het titelnummer van dit album, Song of the Marching Children, is ook een soort single versie van uitgebracht ooit.
1: Oké, ja. Maar even nog wat meer over het album zelf, ja. Zoals gezegd, kenmerkend is dat de gehele B-kant van deze LP bestaat uit symfonisch nummer Song of the Marching Children. Opgedeeld in 7 delen. En alle muziek en teksten werden gecomponeerd door de gebroeders Chris en Gerard Koerts, de tweeling. Die ook aan de wieg stond van de band zelf, ja. En de teksten hebben vaak een spirituele of filosofische inslag. Het is wel een tweede studioalbum, maar daarvoor hebben ze toch 5 succesvolle singles gehad. En een eerste album was titeloos, gewoon Earth and Fire. Wouden ze toch een beetje op een album of een andere boeg gooien. Ik denk dat ze daarvoor meer poppy nummers maakten. En nu dachten, nou laten we een beetje progrock iets gaan maken. Meer langere nummer, meer inhoudelijk.
0: Klopt, ja. De A-kant van dit album die bevat wat kortere nummers. Hè. Die moest het album commercieel een beetje voortrekken.
1: Ja, ja.
0: En de tweede kant is natuurlijk een heel mooi soort epos. Wat uit 6 of 7 delen bestaat, wat jij zegt.
1: Ja, ja.
0: Ja, de band, Pim. Kijk, 3 dingen. De stem van Johnny is natuurlijk uniek. De stem van Johnny Kaagman.
1: Ja.
0: Dat is echt...
1: Hoog
0: echt
1: en mooi, ja.
0: From heaven. De mellotron die ze gebruiken is fantastisch.
1: Ja, is eigenlijk ook voor het eerst dat het gebruikt werd. Hè? Ook door Earth and Fire, maar ook door een van de eerste bands die het gebruikte, ja.
0: Ja, en de drummer, die heette Ton van de Klei. Dat was een hele goede drummer. Daar had je al dus 3 ingrediënten te pakken. Waardoor die band echt stond als een huis. Dan heb ik niet eens de gebroeders Koerts genoemd. Die natuurlijk eigenlijk de belangrijkste mensen zijn qua componeren.
1: Ja, ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog de basspeler, Hans Sieg.
0: Ja, die ook wel nummers mee componeerde. Ja, wat dat betreft is dat een heel poortenvol talent. Ja.
1: Nou, je zegt de stem van Johnny Kaagman. Inderdaad erg mooi, want... We zijn net begonnen met de Carnival of Animals. En dat vind ik ook wel een mooi nummer, want het geeft een beetje, volgens mij, een samenvatting van de plaat, wat je kan verwachten. En dan die hoge stem van Johnny Kaagman, die valt daar meteen, gewoon, die valt daar op. Het is een erg mooi nummer, ja.
0: Goed, ja, goede opener. Ik geloof ook de titel Carnival of the Animals, er is dus een gelijknamige compositie, hè? Van componist Camille Saint-Saëns.
1: Ja, ja.
0: En dat is ook een soort vertelling, een dierenvertelling. En ook in een soort mars vorm. Ik denk dat ze zich daar hebben door laten inspireren. Maar het is, ja, Journey die brengt het nummer wel naar grote hoogte, vind ik. Heel mooi gezongen.
1: Ja. En het is eigenlijk met het tweede nummer ook, hè? Mooie stem van Journey Kaagman. En er worden veel verschillende instrumenten worden gebruikt. Maar vooral de dwarsfluit valt op.
0: Ja, ja? En dat is ook die dwarsfluit. Is een beetje Super Sister-achtig.
1: Okay.
0: Want Journey zingt en de tweede stem, dus een beetje daarboven, ja, of daaronder, heb je die dwarsfluit die haar begeleidt.
1: Ja, ja, klopt.
0: En dat is heel erg wat Super Sister ook deed. Vond ik mooi om te horen. Maar goed, ze luisterden en keken natuurlijk wel van elkaar af ook in die tijd.
1: Ja, tuurlijk maar. Dat geeft niet. Maar laten we gauw gaan luisteren naar App Tide.

0: Is Journey heel belangrijk geweest voor Earth and Fire? Ook als gezicht, denk ik, hè?
1: Ja. Ik moet een beetje denken aan Shocking Blue, hè? Dat je natuurlijk...
0: Ja, of aan Grace Slick maar, van...
1: Absoluut, ja. Ja. Ja. Daar zijn natuurlijk de meningen over verdeeld. Of het meer het gezicht is wat telt, of de muzikale inbreng op stem. Ik denk dat bij Journey meer... Ja, omdat het natuurlijk een mooie meid was, maar ook die stem heel goed.
0: Zeker.
1: Bleef dat heel goed in balans.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En ik denk dat beide heel erg belangrijk waren. Maar laten we het wel laten doorslaan in de muzikaliteit. Dus het geluid van de stem was...
0: Ja, ze is ook belangrijk geweest voor de Nederlandse popmuziek scene eigenlijk. Want op een gegeven moment is ze toch baas geworden van de vakbond van Nederlandse popmuzikanten.
1: Oh,
0: heel
1: goed. Dat is me helemaal ontgaan. Ja. Ja.
0: Het leuke is, ik zit op Facebook en ik kijk op dit moment heel veel posts van de fanclub van Journey Kaagman en Earth and Fire. Dus ik heb nog het idee om eens een keer hun te benaderen. Dat zij eens kunnen vertellen van, over Earth and Fire, over Journey en hoe het allemaal in elkaar zit en zo. Dus dat lijkt me ook leuk. Ja.
1: Wat is het verhaal al geschreven van die band? Is er al een boek over gepubliceerd?
0: Ja, de fanclub heeft een boek geschreven over Journey Kaagman en over de band zelf. Ja, dus een dik boek, heb ik begrepen. Het is van 300 pagina's. Dus,
1: Ik geloof heel in het kort is het dus na de muzikale hoogtepunten is het te commercieel geworden. Ze is dus nummertjes als Weekend gaan zingen. Dat kun je natuurlijk ook mooi vinden, maar het is niet helemaal de richting zoals de band oorspronkelijk uit is gegaan.
0: Nee. Ja.
1: En daarna is ze nog wat solo gaan doen. Maar het is langzaam verwaterd, hè?
0: Solo? Journey Kaagman? Nee, dat zou ik
1: niet
0: weten.
1: Heeft ze nog singeltjes onder haar eigen naam uitgebracht? Dan moeten we
0: niet
1: uitzoeken.
0: Dat zouden we dus moeten zoeken. Ja, dan gaan we opzoeken, ja. Ja, ja, ja. Maar je hebt gelijk. Ze hebben, denk ik, ook een beetje een singlesband geweest, hè?
1: Ja, begon met Seasons, wat ik noemde net Golden Earring. Je moet natuurlijk niet vergeten dat George Kooijmans hun aan hun eerste hit heeft geholpen.
0: Ja, ja, een mooi nummer.
1: Ja, dat kwam meteen goed binnen. Zat meteen goed.
0: En het is totaal geen Golden Earring nummer eigenlijk, hè? Season. Nee.
1: Nou, qua compositie uit die tijd vind ik het wel een George Kooijmans nummer.
0: Oké. Okay.
1: Wel karakteristiek.
0: Ja, ja.
1: Ik hou het wel aan. Ik denk dat de Earring het in die tijd ook wel kunnen opnemen.
0: Ja? Ja, het was ook een beetje melodisch, hè? Een prog-rock-achtig bezig, inderdaad. Minder poppy.
1: Het was een, noem je dat, een indie band, hè, vroeger?
0: Ja, ja.
1: Maar daar komen we zo op, want dan gaan ook deze mannen
0: het volgende uur, ja. Oké, dan komen we bij Storm and Thunder. Dat is voor mij toch wel het nummer van Earth and Fire. Een mooi en spannend begin. En dat op een gegeven moment, als het orgelsolo door Gerard Koets is afgelopen, dan valt Journey zo mooi in. Dat vind ik zo'n mooie overgang. Helaas moet je die versie op de album horen. Want de single versie, daar is de orgelsolo weggelaten. Dus, maar ja, wij gaan nu gewoon de albumversie draaien. En daar vind ik zo mooi hoe die Journey invalt. Dus,
1: ik ben blij dat je zo enthousiast bent.
0: Ja,
1: Pim, want er zijn heel veel mensen erover eens dat dit wellicht het beste nummer ooit is uit Nederland. Het gaat wel ver, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, als je dat hoort, dat prachtige orgel wat begint, dat barokke orgel, dan de mellotron.
0: Ja.
1: Dat is zo'n mooie intro. En Journey's stem moet nog komen.
0: Ja, ja.
1: En het roept een geweldige sfeer op, hè?
0: Ja, vind ik ook, ja. En die valt zo mooi in.
1: Iets van melancholie, iets van droomwereld, van het onderbewuste. Dat is echt...
0: Klopt, ja.
1: Het zou filmmuziek kunnen zijn.
0: Ja, zeker.
1: Heb je
0: begin,
1: een film van Lars von Trier gezien?
0: Ja,
1: hele
0: klopt.
1: Dramatische,
0: ja.
1: Melancholische films. Ja,
0: daar zou het bij
1: passen.
0: En het is zeker een progrock nummer. Hè? Vooral door het orgel, de strijkers en de ritme changes, de aanpassingen. Veel ritmeveranderingen inderdaad. Ja. Dus het is vooral een pakkend ritme en het bouwt op naar een climax. En dat vind ik altijd mooi. Ja. Dus we gaan nu even gauw luisteren naar Storm and Thunder.

0: En dan komen we bij het laatste nummer van kant 1. In the Mountains. Een instrumentaal nummer van ongeveer 3 minuten. Het is een simpel en mooi nummer. Maar het laat de mellotron heel goed horen.
1: Ja, ik vind het meer een pauzemuziekje.
0: Een pauzemuziekje, ja.
1: Hoe lovend ik ook over deze plaat ben. Dat In the Mountain is een soort leuk intermezzootje. Zo luister ik ernaar. Niet erg bijzonder, maar meer van... We hebben nu 3 prachtige nummers gehad.
0: Ja.
1: Even pauze.
0: Tijd om de plaat om te draaien.
1: En dan komt het sluitstuk zo over de Marching Children. Misschien hebben ze het zo wel ooit gedacht... als we ooit dit helemaal live integraal gaan brengen.
0: Ja.
1: Dan hebben we ook een pauzemuziekje.
0: Ik zit wel eens te denken dat... door de komst van de cd is toch beleving anders geworden eigenlijk. Hè? Je hoeft niet meer fysiek naar je platenspeler te gaan... op te pakken, om te draaien... weer rustig te gaan zitten en te beginnen te luisteren.
1: Klopt.
0: En nu loopt alles in 1 keer door en dan heb je... En ik denk ook, de platen vond ik ook wel belangrijk vroeger. Hè? Lekker lezen wat er allemaal staat, mooi kijken naar mooie plaatjes en zo. Want zo'n cd-box is eigenlijk toch te klein om een beetje mooie kunst op te zetten.
1: Ja, ben ik helemaal met je eens. Want en dan heb je natuurlijk nog, als je het over het echte geslaagde matches hebt van muziek en cover art... He, vroeger zat je dan met, noem Fragile. Hè? Zat je met,
0: zeker,
1: met het album in je hand. Met die fantastische hoes van Roger Dean.
0: Ja,
1: dat paste 1 op 1 gewoon geweldig bij elkaar.
0: Ja, zeker.
1: Vandaar dat er nog zoveel vinyl... zelf spaar ik geen vinyl meer.
0: Ja, ook ik niet,
1: als liever is. Maar ik ben wel van de fysieke, zoals dat heet, middelen. Dus ik moet cd's hebben.
0: Ja, ik koop geen vinyl meer, maar ik gooi ze ook niet weg. Nee.
1: Heel verstandig,
0: ja. Ik wil nog steeds een standaard maken en dan eens in de week gewoon daar een plaathoes opzetten. Om daar nog over na te denken, maar zover ben ik nog niet gekomen. Nee.

0: IKEA heeft standaard lijstjes, hè, die ken je, waar, die helemaal echt? Gemaakt zijn op een cd. Hoe heel veel mensen die lijsten die in.
1: CD, maar niet voor...
0: Ik zeg het verkeerd. Okay, album, gewoon LP.
1: Ah, oké.
0: Okay. Er past precies een LP-hoes in.
1: Ja?
0: Er zijn toch genoeg zeker. Die...
1: Ja. Vind ik ook wel leuk, ja.
0: Ja.
1: Ja. Dat is ook wel een leuk cadeau om te geven.
0: Voor nou, Sinterklaas.
1: Sinterklaas,
0: staat genoteerd.

0: Nou, dan komen we bij het toch wel kenmerkende waar het om gaat eigenlijk. De Song of the Marching Children. En zoals gezegd bestaat eigenlijk uit 7 delen. Het rustig begin, maar dan 2 minuten losbarst met het thema van het nummer.
1: Ja, hier en... moeten we toch ook, denk ik, langzamerhand de naam Gerard Koerts een keertje noemen. Die man die dit nummer ook geschreven heeft. Hij speelt op dit nummer piano, vibes, mellotron, synthesizer, fluit.
0: En hij zingt.
1: En hij zingt.
0: Ja, ongelooflijk, ja. Ja.
1: Toch echt heel knap, hè?
0: Ja, het is waar wel bekend, hè, die tweelingbroertjes Koerts. Ze hebben volgens mij ook nog wel voor andere mensen ook iets geschreven.
1: Maar ik moet een beetje aan Toon Scherpenzeel denken, niet, Pim?
0: Als ik
1: zo'n muzikale inbreng hoor en ook een beetje de genre waar het in zit.
0: Ja, ook meer de toetsenisten eigenlijk, ja. De creatieve toetsenist, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat Toon Scherpenzeel nooit gezongen heeft, of wel?
1: Ja, zo wel.
0: Toch ook wel, ja. Oké. Okay. Ja. Op zijn solo LP's, ja. Ja, meestal had hij ook gastzangers of zo, hè?
1: In Kajak zong hij toch ook wel? In ieder geval tweede stem of backing.
0: Tweede stem, oké. Ja. Net als die Gerard natuurlijk, ja. En wat ik ook wel vind, dat er toch wel veel strijkers gebruikt worden in het hele nummer. Wat het geheel ook weer spannend maakt, ja. Maar natuurlijk ook weer de mooie zang van Journey. En met eronder de geweldige drums van drummer Ton van der Klei, hè. Dat is ook wel belangrijk, ja. En het eind van het eerste deel eigenlijk doet me een beetje denken aan King Crimson.
1: Het kan heel goed, ja.
0: Progressive Rock, ja. Maar dan gaat dan weer snel de focus weer terug naar de mellotron. Dan krijg je een stukje, een vrolijk stukje mellotron. En die ook weer naar het thema gaat.
1: Ja.
0: Ik vind het een mooi thema inderdaad. Zouden ze daar een hele nummer op gebaseerd hebben?
1: Ja, ik vind het wel te prijzen dat ze in ieder geval een soort ambitie hadden om... dat had je natuurlijk met meer van dat soort albums. Een soort thematiek door het echt conceptalbums. Dus dit is bijvoorbeeld... de teksten gaan heel veel over de natuur in al haar facetten. Hè? En over de kringloop van het leven. Van de wieg tot het graf, reïncarnatie, opnieuw beginnen. Ook gecombineerd met de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Dat zit er allemaal in. Het is ook niet de tijd dat wij Tolkien lazen. Hè? Met de band van de ring.
0: Ja.
1: Dat soort hele mooie mythische verhalen waar alles in zit eigenlijk. Ja. Dus dat vind ik wel...
0: Ja, mooie tijd.
1: Te prijzen dat ze die voor de ambitie hadden om zo'n album een keer te maken. En ze zijn er ook heel goed uitgekomen, vind ik.
0: Zeker, ja. Het is eigenlijk een spiritueel filosofisch verhaal, dus wat je wil zeggen, ja. Over zielen die door de tijd en de onderwereld reizen. En daar al dat soort facetten die je net
1: ook
0: hebt genoemd
1: precies, ja.
0: Aankomen, ja. Ja.
1: Dus overdrijven nu of is het beste nederpop album aller tijden? Ik ga een beetje snel, hè, maar...
0: Ja, dat zou ik echt moeten denken.
1: Moeten we een keer een lijstje maken, maar...
0: Ik vind Super Sister, dat blijft ontzettend mooi nog steeds, ja.
1: Wij zijn natuurlijk allebei wel van de progrock, dat vind ik ook. Kan ik ook heel goed werken, maar dat is toch eerder dan... dit komt toch eerder naar boven in mijn lijstje als misschien Moonten of... Maar daar hebben we het zo over. Of bijvoorbeeld een album van Herman Brood. Dat hele geroemde album van hem.
0: Ja, dat ken ik eigenlijk niet zo goed, maar dat zou ik ook geen progrock willen noemen.
1: Nee, ik heb het nu even over nederpop in het algemeen, dat klopt.
0: Okay.
1: Ja, helemaal.
0: Ja, als je het algemeen zegt.
1: Nee, dooprock.
0: Dooprock.
1: Dooprock. Meteen een nieuwe term geïntroduceerd.
0: Ja, maar dooprock.
1: Volgende uitzending gaat over dooprock.
0: Niet doof, maar doop.
1: Ja, Pim, we hebben veel erover gezegd. Ik denk inderdaad, ik had nog genoteerd... wat ik zei, dat mystieke, een beetje Wagneriaans bijna, heel bombastisch, maar in de goede zin van het woord. Soms denk je dat je even naar Super Sister luistert, zoals bij het titelnummer.
0: Ja, ja.
1: Er zitten ook dingen van Tommy van de Hoe soms, wat dingen die eraan denken, maar we zijn in ieder geval, er valt hoop te genieten hier.

En tot zover de Popboulevard ode aan Journey Kaagman. We sluiten af met het Earth of Fire nummer Memories. Piet bedankt, luisteraars bedankt en tot de volgende keer.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Amal Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Sea of Love.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen. En soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.